0: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. Buren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burendag 2026 op zaterdag 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren de landelijke ontmoetingsdag voor de 21ste keer en hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten te realiseren. Ook op Voorne-Putten wordt Burendag regelmatig gevierd. Aanmelden kan via de website van het Oranje Fonds. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voornes opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800

0: uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: En nu terug naar de muziek.

0: free.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010.

0: Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link.

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. In de wijk De Akkers in Spijkenisse is een nieuwe fase gestart van werkzaamheden aan de openbare ruimte. De oude buskeerlus wordt verwijderd en de bushalte is tijdelijk verplaatst naar de Vogelenzanglaan. Er worden 28 bomen gekapt en 30 nieuwe geplant. Ook krijgen de Westakker en Herfstakker nieuwe bestrating, parkeervakken en een verkeersdrempel. De werkzaamheden duren tot oktober. Buren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burendag 2026 op zaterdag 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren de landelijke ontmoetingsdag voor de 21ste keer en hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten te realiseren. Ook op Voorne-Putten wordt Burendag regelmatig gevierd. Aanmelden kan via de website van het Oranje Fonds. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier

0: Voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zennevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zennevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zennevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 17:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzela's tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreden.

0: Dus riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperend telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te maken op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
6: Een nieuw uur Link.

Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig.

0: uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kaarlandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Buren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burendag 2026 op zaterdag 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren de landelijke ontmoetingsdag voor de 21ste keer en hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten te realiseren. Ook op Voorne Putten wordt Burendag regelmatig gevierd. Aanmelden kan via de website van het Oranje Fonds. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Gold in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Oekraïense president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen of sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur

0: Link actueel.
1: Tot en met 29 augustus rijdt het toeristentreintje op elke maandag, woensdag en zaterdag om 14:00 langs allerlei mooie plekken in Hellevoetsluis. Je komt met het treintje langs allerlei monumenten en de historische vesting. In het treintje is plek voor in totaal 12 personen. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Bezoek Hellevoetsluis.
0: Informatie uit je eigen woonplaats

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni organiseert Stichting Verdedigingswerk Ellevoetsluis weer een nieuwe editie van de Militair Historische Rondleidingen in de vesting van Ellevoetsluis. Bram Kap vertelt meer over wat bezoekers allemaal kunnen verwachten tijdens de rondleidingen van aankomende zondag.
2: Ja, wat wij doen is eigenlijk heel veel. Wij organiseren diverse activiteiten die te maken hebben met het verdedigingserfgoed. Wat in Ellevoetsluis en ook in directe omgeving in grote mate aanwezig is. En waar nog veel over te vertellen valt. We gaan een rondje maken door de vesting van Ellevoetsluis. En dan hebben we met name aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de sporen die dat heeft achtergelaten in de vesting van Ellevoetsluis. Dus we gaan een bunker bekijken. We gaan het hebben over de belangrijke rol die de marine van de nazi's gespeeld heeft in de vesting van Ellevoetsluis. We gaan ook nog kijken bij een Stolperstein. Een plek waar een Joodse inwoner gewoond heeft. En die helaas kort na deportatie al is vergast in Auschwitz. En op die manier langs plekken die voor de meeste mensen denk ik niet zichtbaar zijn. Maar door het verhaal en plekjes van vroeger kunnen dat vertellen wat daar allemaal zoal gebeurd is in Ellevoetsluis.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Overal en altijd. Link.

0: regio nieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 8:30 vond een explosie plaats in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Door de knal ontstond een vuurbal en raakte de passage vol rook, waarna de sprinklerinstallatie in werking trad. Meerdere winkels liepen waterschade op. De politie onderzoekt de oorzaak en roept getuigen op zich te melden via 0800 7000. NIS is op zoek naar lokale muzikanten, theatermakers, cabaretiers en verhalenvertellers voor de nieuwe programmering in het Witte Kerkje van Simonshaven. De organisatie verzorgt dit seizoen 10 voorstellingen in het kerkje en richt zich bewust op regionaal talent van jong tot oud. Zowel beginnende als meer ervaren artiesten kunnen zich aanmelden door een video van maximaal 3 minuten met hun act door te sturen naar nis@nissewaard.nl. Burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee maakte onlangs zelf een uitje mee met de Voorners opstapbus. De stichting bestaat bijna 5 jaar en organiseerde inmiddels ruim 800 uitjes voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers worden thuis opgehaald. Bij het recente uitje bezocht een groep een potrozenkwekerij in Vierpolders, waar zij een rondleiding kregen en een potroosje cadeau. Buren kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Burendag 2026 op zaterdag 26 september. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts organiseren de landelijke ontmoetingsdag voor de 21ste keer en hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten te realiseren. Ook op Voorne Putten wordt Burendag regelmatig gevierd. Aanmelden kan via de website van het Oranje Fonds. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
4: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 12 juni kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meedoen aan een kruidenwandeling door het natuurgebied van de Voornse Duinen. Tijdens de wandeling ontdek je onder andere welke eetbare en geneeskrachtige planten in de omgeving groeien. Je leert de planten herkennen en je krijgt uitleg over de zowel medische als energetische werking van planten. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en meer informatie vind je op victoriaroggeveen.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Koken.

0: Link Actueel.
1: 2 jaar geleden werd onze regiogenoot Els een landelijke bekendheid door haar deelname aan het populaire televisieprogramma B&B Vol Liefde. Ze groeide uit tot een ware publiekslieveling en tot op de dag van vandaag houdt Els haar ruim 170.000 volgers op de hoogte van haar avonturen. Vorige week deelde ze bijvoorbeeld dat ze dit jaar ambassadeur is van de Rotterdam Charity Run en Rotterdam City Swim. In het programma Link Lunch vertelde Els hier zelf meer over.
2: Ik ging voor liefde, deed ik mee in dat programma. En ik was al eigenlijk op jonge leeftijd met vroeg pensioen. Dat

0: kon, want ik werkte bij KLM. En die regeling die bestond toen nog. Dus ik had eigenlijk een heel rustig leven. En niet weten, ik had geen social media. En toen zeiden op een gegeven moment, toen de uitzendingen bezig waren, zeiden mijn dochters, nou mam, misschien toch maar zo'n Instagram-account maken waar ik echt totaal niks mee had. Ik wist niet hoe ik snapte, wist niet wat je ermee kon en wat allemaal de bedoeling was. Maar goed, toch gedaan. En na 4 weken had ik 200.000 volgers. Totaal niet bewust wat ik daarmee kon. En dat er allemaal bedrijven aan het trekken waren. Wil je dit, wil je dat, samenwerkingen. En inmiddels heb ik een hoop geleerd. En heb ik heel veel mooie dingen mogen doen. Het is eigenlijk begonnen 3/4 jaar geleden. Toen ben ik benaderd door de Erasmus Foundation van goh Els, we weten dat jij graag altijd wandelt. Ik wandel heel veel. En dat jij ook in Rotterdam bent geboren. Dus wij zouden het heel erg fijn vinden als jij ambassadeur van onze foundation zou willen worden. Nou, dan voel ik me toch enorm vereerd, want ik ben Rotterdamse echt in hart en nieren. En ik draag de stad een warm hart toe. En zeker als ik mijn bereik, wat ik heb op social media, kan inzetten voor goede doelen. Dat bedoel, ik heb wel veel betaalde samenwerkingen, maar ik maak me ook wel heel graag hard voor goede doelen om geld op te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe

0: dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen of sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
6: Check sundays.nl.
3: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt tussen 2 en 4 uur 's middags het Beweegplein plaats aan het Dorpsplein in Oostvoorne. Op het plein kun je meedoen aan allerlei activiteiten als Oud-Hollandse spelletjes, kun je meedansen met Danssalon Voorne en zijn er allerlei inspirerende workshops. Alle activiteiten zijn bedoeld voor jong en oud en zijn gratis te bezoeken. Meer informatie hierover vind je op de Facebookpagina van Visio Voorne.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet Tom? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020.

0: 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naaktbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. Dinsdag zijn twee personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Vorige maand heeft onze regiogenoot Rosanne Boeren voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap voor golfers tot en met 21 jaar gewonnen. Ze maakte hiermee haar favoriete rol waar en ging er met haar 9e nationale titel vandoor. Hoe heeft ze het NK en de winst beleefd? Rosanne hing aan de lijn in het programma Link Lunch om hier meer over te vertellen.
2: Ik moet zeggen, ik zie nu ook wel redelijk relaxed toernooi. En ik weet natuurlijk dat iedereen naar me kijkt en iedereen verwacht er wel een beetje. Maar ik ging wel relaxed het toernooi in. Ik speel niet heel veel meer in Nederland. Dus ik was ook wel blij dat ik weer in Nederland kon spelen een toernooi. En ik moet altijd... Begin van het toernooi vind ik het heel spannend, maar als ik eenmaal begonnen ben, dan valt de spanning eigenlijk wel een beetje weg en heb ik alles weer een beetje in controle. Ik ben op Kleiber gestart, in Brielen, en door mijn ouders. Ik denk dat dat veel golfers. En toen daar met de jeugd gespeeld en op een gegeven moment ben ik mijn eerste NK gespeeld, NK 12. Dat was denk ik in 2016 was het al. En toen ben ik gescout voor het Nederlands team. En toen meer landelijk gaan trainen met andere kinderen en coaches. En daar steeds meer in gaan groeien. En toen natuurlijk ook steeds meer NK's spelen. En toen mijn eerste NK won ik toen ik 14 was, onder 15. En toen is het eigenlijk een beetje binnen gaan stromen, denk ik. Wel natuurlijk op de socials veel reacties. Maar ook gewoon op Kleiburg, waar ik zelf golf. Heel veel mensen volgen me. En dat is nu ook heel goed te volgen. En je kan alles... Daarom kan je zien. Dus mensen hebben veel felicitaties. Dus dat is wel leuk.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 201020.
0: Link Reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De in Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. President Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. En het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen gaan demonstreren bij stadion Gelredome tegen de komst van de rapper Jay. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Jay, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De artiest treedt morgen en maandag op in Arnhem. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een

0: afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Tot en met 29 augustus rijdt het toeristentreintje op elke maandag, woensdag en zaterdag om 14:00 langs allerlei mooie plekken in Hellevoetsluis. Je komt met het treintje langs allerlei monumenten en de historische vesting. In het treintje is plek voor in totaal 12 personen. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Bezoek Hellevoetsluis.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Woensdagochtend 3 juni werd rond 8:30 een incident gemeld in winkelcentrum De Kopspijker in Spijkenisse. Na onderzoek bleek het te gaan om een explosie bij een winkel en hierdoor werd de sprinklerinstallatie actief en stond het winkelgedeelte op een later moment onder water. Hoofdredacteur Raymond schoof begin woensdagmiddag in de studio aan om zijn eerste ervaringen ter plaatse te delen.
2: Ja, heel veel. Het was bijzonder, want ik was onderweg naar de redactie en eigenlijk kwam op mijn pieper een melding binnen, een automatisch brandalarm in De Kopspijker. Vaak is dat met werkzaamheden en zeker op het tijdstip overdag is dat vaak niet een reden om daar naartoe te gaan. Ergens gaf het gevoel mij, ik moet toch alvast omdraaien. En met dat ik aan het keren was, kwam inderdaad een officiële brandmelding binnen. En ik kwam eigenlijk tegelijkertijd met de brandweer aan. En ik, nou ja, wat ik daar zag, zoveel water heb ik eigenlijk nog nooit gezien bij elkaar. De sprinkler was inderdaad geactiveerd. De passage stond blank. Er was nog wel rook te zien. En mensen spraken al gelijk over dat ze daar binnen zaten te koffie te drinken in de passage. En dat ze een harde knal hadden gehoord. En mensen weg zien rennen. En het was allemaal heel onduidelijk. En nou, eigenlijk is er direct gehandeld door de brandweer. Door te kijken of ja, is er nog brand? Dat bleek niet zo te zijn. En toen kwam eigenlijk het lastigste, want ze moesten dat water stoppen. Alleen die waterleiding die liet zich niet zomaar dichtzetten. Ze hebben gezocht naar de afsluiter. Die hebben ze uiteindelijk gevonden. Maar ik begreep van de woordvoerder van de veiligheidsregio dat nadat dichtgezet was, er nog een leiding van ongeveer 400 meter aan vast zit. Dus dat water kwam er nog steeds uit. Dus ja, winkels zijn ondergelopen. De schade is wel groot inmiddels, ook voor de ondernemers.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het ritme van de regio.

0: flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
5: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys.

0: Mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Dinsdag zijn twee personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naakbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link meer.
5: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
1: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek.
2: Huur een eend. Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt tussen 2 en 4 uur 's middags het Beweegplein plaats aan het Dorpsplein in Oostvoorne. Op het plein kun je meedoen aan allerlei activiteiten als oud-Hollandse spelletjes, kun je meedansen met Danssalon Voorne en zijn er allerlei inspirerende workshops. Alle activiteiten zijn bedoeld voor jong en oud en zijn gratis te bezoeken. Meer informatie hierover vind je op de Facebookpagina van Visio Voorne.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline.

0: discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de 3 verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van de Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en 2 gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. 1 gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. En de wind heeft gisteren flink huisgehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hoveniers.
4: Tuinaanleg.nl.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 12 juni kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meedoen aan een kruidenwandeling door het natuurgebied van de Voornse Duinen. Tijdens de wandeling ontdek je onder andere welke eetbare en geneeskrachtige planten in de omgeving groeien. Je leert de planten herkennen en je krijgt uitleg over de zowel medische als de energetische werking van planten. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en meer informatie vind je op victoriaroggeveen.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Vorige maand heeft onze regiogenoot Rosanne Boeren voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap voor golfers tot en met 21 jaar gewonnen. Ze maakte hiermee haar favoriete rol waar en ging er met haar 9e nationale titel vandoor. Hoe heeft ze het NK en de winst beleefd? Rosanne hing aan de lijn in het programma Link Lunch om hier meer over te vertellen.
2: Ik moet zeggen, ik zie nu ook wel redelijk relaxed toernooi. En ik weet natuurlijk dat iedereen naar me kijkt en iedereen verwacht er wel een beetje. Maar ik ging wel relaxed het toernooi in. Ik speel niet heel veel meer in Nederland. Dus ik was ook wel blij dat ik weer in Nederland kon spelen in het toernooi. En ik moet altijd... Begin van het toernooi vind ik het heel spannend, maar als ik eenmaal begonnen ben, dan valt de spanning eigenlijk wel een beetje weg en heb ik alles weer een beetje in controle. Ik ben op Kleiber gestart in Brielen en door mijn ouders. Ik denk dat was veel golfers. En toen daar met de jeugd gespeeld en op een gegeven moment ben ik mijn eerste NK gespeeld, NK12. Dat was denk ik in 2016 was het al. En toen ben ik gescout voor het Nederlands team. En toen meer landelijk gaan trainen met andere kinderen en coaches. En daar steeds meer in gaan groeien. En toen natuurlijk ook steeds meer NK's spelen. En toen mijn eerste NK won ik toen ik 14 was, onder 15. En toen is het eigenlijk een beetje binnen gaan stromen in NK's. Wel natuurlijk op de socials veel reacties. Maar ook gewoon op Kleiburg, waar ik zelf golf, heel veel mensen volgen me. En dat is je ook heel goed te volgen. En je kan alles... Daarom kan je zien. Dus mensen hebben veel felicitaties. Dus dat is wel leuk.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen.

0: Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naaktbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. Dinsdag zijn twee personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni organiseert Stichting Verdedigingswerk Hellevoetsluis weer een nieuwe editie van de Militair Historische Rondleidingen in de vesting van Hellevoetsluis. Bram Kap vertelt meer over wat bezoekers allemaal kunnen verwachten tijdens de rondleidingen van aankomende zondag.
2: Ja, wat wij doen is eigenlijk heel veel. Wij organiseren diverse activiteiten die te maken hebben met het verdedigingserfgoed. Wat in Hellevoetsluis en ook in directe omgeving in grote mate aanwezig is. En waar nog veel over te vertellen valt. We gaan een rondje maken door de vesting van Hellevoetsluis. En dan hebben we met name aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en de sporen die dat heeft achtergelaten in de vesting van Hellevoetsluis. Dus we gaan een bunker bekijken. We gaan het hebben over de belangrijke rol die de marine van de nazi's gespeeld heeft in de vesting van Hellevoetsluis. We gaan ook nog kijken bij een stolperstein. Een plek waar een Joodse inwoner gewoond heeft. En die helaas kort na deportatie al is vergast in Auschwitz. En op die manier langs plekken die voor de meeste mensen denk ik niet zichtbaar zijn. Maar door het verhaal en plaatjes van vroeger kunnen dat vertellen.

0: wat daar allemaal zoal gebeurd is in Hogesluis.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte,

0: worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over etsen van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek. Huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is ML Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse Glane Brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van twee gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijd. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
12: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van

0: training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit 20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur link.

Kylie Minogue was daar en I Can't Get You Out of My Head. Als je meer wilt over Kylie, dan zou ik eens naar Netflix kijken. Er staat een driedelige documentaire op en ik moet zeggen, hij zit echt verschrikkelijk goed in elkaar. Zometeen heb ik muziek voor jou van Olivia Dean, van Katy Perry en van Ram Jam. En een kopje

0: muziek helpt daar misschien ook een beetje bij. Olivia Dean komt eraan met The Man I Need en Alice Cooper met How You Gonna See Me Now. Maar eerst Chris Isaak nu op Link.
1: Dit is Blue Hotel op het geluid van Voorne Putten.

0: Link Actueel.
1: Stichting Jarige Job is een stichting die kinderen helpt op het moment dat zij hun verjaardag niet kunnen vieren doordat er te weinig geld voor is. De stichting ziet de vraag naar verjaardagsboxen toenemen en start daarom een samenwerking met PostNL tijdens een landelijke zomeractie. Amber van Stichting Jarige Job gaf in het programma Link Lunch meer informatie over de actie.
2: De Stichting Jarige Job is er voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren als er thuis geen geld voor is. En wij geven een verjaardagsbox met daarin alles voor het vieren van de verjaardag thuis en op school. Dus denk aan slingers en ballonnen om de woonkamer te versieren. Ingrediënten voor een taart. Maar ook de mogelijkheden om te trakteren op school en uiteraard cadeautjes. Nou, we bestaan inmiddels 16 jaar en we hebben begin dit jaar de 1 miljoenste verjaardagsbox mogen uitreiken in de afgelopen jaren. Dus dat zijn echt gigantische aantallen. Maar denk aan dat we op dit moment 14.000 kinderen iedere maand helpen. Nou, PostNL en Jarige Job werken al lange tijd samen. Dus de verjaardagsboxen die niet via de voedselbank verstuurd worden, worden via het PostNL-netwerk thuis bezorgd bij de gezinnen. En twee keer per jaar komen we op een andere manier samen tot actie. En dat is nu van de zomer. In deze zomermaanden kun je dus kiezen voor je pakketje, als je die stelt in een webshop, om die af te laten sturen naar een pakketautomaat. En op die manier kun je de Stichting Jarige Job ondersteunen met deze bijdrage.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar ons

0: website linkmedia.nl.
1: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. Nou, Olivia Dean en The Man I Need. En daarvoor nog Cici Peniston met Finally hier op Link. Straks dan wordt het 9:30, dan hoor je hier het regio nieuws. Want dan wordt je ook weer bijgepraat over alles wat er gebeurt op het eiland. Daarna heb ik Ram Jam voor je met Black Betty. Rock and roll op je radio. Maar eerst Katy Perry en Skip Marley. Chain to the Rhythm.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
5: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Dinsdag zijn 2 personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naaktbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
6: Link reclame.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishouden.

0: duidelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata-massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata-massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: En nu terug naar de

Wat heb ik straks nog voor je? Nou, muziek van Carrie Emerald bijvoorbeeld komt eraan. Maar ook van Jennifer Lopez en van Whitney Houston. Dat ga je zo meteen ook nog eventjes horen. Heb ik nog opmerkelijk nieuws voor je? Eens even kijken hoor. Ja, er is wel gek nieuws. Even kijken, wat heb ik hier? Oh, dat is allemaal regio nieuws. Nou, nieuws uit de wereld van de showbiz. Nou, oh ja, die fluitende kabels. Dat is wel grappig nieuws. Gisteren was er heel veel geluid in Rotterdam te horen. En mensen hadden daar een hekel aan. En die belden de DCMR. En toen kwamen ze tot ontdekking dat er kabels loshangen aan de Euromast. En daardoor ging het allemaal een beetje fluiten daar. Nou ja, dat was dus het probleem. De Euromast wordt een beetje gerepareerd hier en daar. En daardoor zitten de netten en kabels aan de mast vast. Die zijn niet helemaal strak. Dus ze zijn nu wat strakker gespannen en dan is het geluid.

0: Link Actueel.
1: 2 jaar geleden werd onze regiogenoot Els een landelijke bekendheid door haar deelname aan het populaire televisieprogramma B&B Vol Liefde. Ze groeide uit tot een ware publiekslieveling en tot op de dag van vandaag houdt Els haar ruim 170.000 volgers op de hoogte van haar avonturen. Vorige week deelde ze bijvoorbeeld dat ze dit jaar ambassadeur is van de Rotterdam Charity Run en Rotterdam City Swim. In het programma Link Lunch vertelde Els hier zelf meer over.
2: Ik ging voor liefde, deed ik mee in dat programma. En ik was al eigenlijk op jonge leeftijd met vroegpensioen. Dat kon, want ik werkte bij KLM. En die regeling die bestond toen nog. Dus ik had eigenlijk een heel rustig leven. En niet weten, ik had geen social media. En

0: Toen zij er op een gegeven moment, toen de uitzendingen bezig waren, zeiden mijn dochters, nou man, misschien toch maar zo'n Instagram-account maken waar ik echt totaal niks mee had. Ik wist niet hoe het snapte, wist niet wat je ermee kon en wat allemaal de bedoeling was. Maar goed, toch gedaan. En na 4 weken had ik 200.000 volgers. Totaal niet bewust wat ik daarmee kon. En dat er allemaal bedrijven aan het trekken waren. Wil je dit, wil je dat, samenwerkingen. En nou, inmiddels heb ik een hoop geleerd. En heb ik heel veel mooie dingen mogen doen. Het is eigenlijk begonnen 3/4 jaar geleden. Toen ben ik benaderd door de Erasmus Foundation. Van, goh Els, we weten dat jij graag altijd wandelt. Ik wandel heel veel. En dat jij ook in Rotterdam bent geboren. Dus wij zouden het heel erg fijn vinden als jij ambassadeur van onze foundation zou willen worden. Nou, dan voel ik me toch enorm vereerd, want ik ben Rotterdamse echt in hart en nieren. En ik draag de stad een warm hart toe. En zeker als ik, mijn bereik, wat ik heb op social media, kan inzetten voor goede doelen. Dat bedoel, ik heb wel veel betaalde samenwerkingen, maar ik maak me ook wel heel graag hard voor goede doelen om, ja, geld op te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Cara Emerald en A Night Like This. En Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. Straks hoor je Mai Tai vlak voor het nieuws van 10 uur. U2 ook nog met A Beautiful Day. En For The Cause met Stand By Me komt nu langs. Hier op Link.
1: Really?
2: Oh boy.
1: Yes.
2: It is not that funny.
1: That's not.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakman...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen of sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog, met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee.

0: Nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
0: Oh ja joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
0: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
0: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

Tietje Johan, come along aan het begin van deel 2 van de koffieshow die Koffietijd heet. Vrijdag 5 juni is het vandaag. Dat is een speciale dag. Wat voor een dag is dat? Het is de dag van de schoonmaker. Het is de internationale dag tegen misbruik van ouderen. En het is de internationale dag van de wind. En dan vraag je je af, is er ook wind? Dat ga ik je straks vertellen. Maar eerst Mick Jagger en Sweet Thing, nieuw Blink.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 13 juni staat een nieuwe editie van de Rommelmarkt in Geervliet op het programma. Bij de markt kun je terecht bij kraampjes die onder andere kleding, speelgoed en boeken verkopen. In de koffiehoek kun je terecht voor koffie en thee en kun je ook een gokje wagen bij het Rad van Avontuur. De Rommelmarkt vindt op 13 juni tussen 9:30 ochtends en 3:00 middags plaats. En meer informatie vind je op pg2stromeland.nl/markten.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Brian Ferry was daar en Let's Stick Together op het geluid van voren. We kijken even naar het weer, want ik had je beloofd dat ik iets zou vertellen over de wind. Het wordt in ieder geval vandaag gelijk zonniger. Kans op neerslag neemt af, maar vanochtend zou het nog wel eens een beetje kunnen regenen hier op Voorne Putten. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot een graad of 19 en de wind, daar hebben we hem dan, die is matig. Windkracht 4, vannacht is het bewolkt en wordt het een graad of 12. Zometeen het nieuws van 10:30, het regio-nieuws van 10:30. Nu is Jordan Sparks, dit is Battlefield.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het

0: Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naakbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. Dinsdag zijn 2 personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

Suzanne Freek was dat met Deze is voor mij. Nou, dat is mooi. Dat was ook voor jou trouwens, dat nummer. Ja. Opmerkelijk nieuws heb ik nog van de Mount Everest. Een Nepalese bergbeklimmer daar. Iedereen dacht dat hij was overleden op de Mount Everest. Maar na 6 dagen is hij toch weer opgedoken. Daba Sherpa, zo heet hij. Die was in zijn eentje vrijwel helemaal teruggekropen naar het basiskamp. Hij had wat bevriezingsverschijnselen, maar het lijkt toch redelijk goed met hem gaan. Het is ja bizar eigenlijk dat zo lukt. Maanden, dagenlang hebben ze naar hem gezocht, maar ze hebben hem niet gevonden. En ze hoopten dat hij terug zou komen, maar dat lukte dus ook niet. Behalve dan na een dag of 7, toen was hij er ineens weer. Ja, dat zijn die bergbeklimmers, dat klinkt altijd leuk, maar de mensen die de spullen moeten dragen, dat is altijd die zijn eigenlijk nog stoerder, laat het zo maar zeggen. Dit is Michael Gray en The Weeknd op Link.

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 12 juni vindt de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Hellevoetsluis plaats. Dit jaar kunnen deelnemers weer meedoen aan verschillende afstanden om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Wat kunnen deelnemers allemaal verwachten tijdens de editie van dit jaar? We spraken met Mariola van de organisatie om hier meer over te weten te komen.
2: We zijn 5 jaar geleden begonnen met 3 turnmodus om dit weer op te pakken na de corona. En samen met heel veel vrijwilligers regelen we dit ieder jaar. We zijn een vast team van 3 tot 5 mensen die de basisdingen regelen. En daarnaast hebben we zo ongeveer 90 vrijwilligers nodig om alles eromheen te regelen. Voor stempelaars, verkeersregelaars, EHBO en dat soort zaken allemaal om het evenement gezellig, goed en veilig te kunnen laten verlopen. Op de website www.kdosport.nl staat alle informatie over de avondvierdaagse, over de routes. Via daar kan je je online aanmelden. Kan je zien waar de stempelposten gaan staan. Dus daar kan je alle informatie vinden. En we willen vooral vragen aan de mensen die nog mee willen doen. Schrijf je in tot uiterlijk aanstaande zaterdag online. Dat scheelt op maandag, op dinsdag heel veel file bij de last minute inschrijvingen. We zien ieder jaar dat er toch nog aardig wat mensen op de laatste dag gezellig willen meelopen. Alleen dan moet dat allemaal even handmatig verwerkt worden. En dat kost even tijd. Dus wil je meelopen, schrijf je online in via de site van www.kdosport.nl. En dan zorgen wij dat de stempelkaarten van de kinderen op de scholen terechtkomen. En de kinderen die niet op de basisscholen in Hellevoetsluis zitten, die kunnen hun stempelkaart ophalen op de eerste dag, dinsdagavond.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

We gingen terug naar 1985 met Bruce Springsteen, de Born in the USA voorbij komen. Daarvoor ook nog Miles Smith en wat was dat? My Mess. Straks Snap and Eternity and the Police, but every little thing he does is magic. Vlak voor het nieuws van 11 uur. De burgemeester in Spijkenisse die heeft een winkelpand gesloten. Die,

Woensdagmorgen, toen vond er een explosie plaats bij het winkelcentrum in de Kopspijker in Spijkenissen. Er was een kogelinslag gevonden, allemaal gedoe eigenlijk daar. Nou, ze hebben het hele winkelpand maar gesloten en ze hebben een mobiele camera geplaatst. En ze hopen nu dat ze dan, dat het in ieder geval niet nog eens zal gebeuren. Wat er nou precies aan de hand is, dat weten we nog steeds niet. Dus ja, misschien heb jij een ideetje, laat het maar even weten aan de politie. Dit is Sixpence Down the Richer en Kiss Me op Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië. En de bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Steinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de Boer-Burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de Boer-Burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluiten over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte. Vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De allerlekkerste.

0: Lekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

Earth, Wind and Fire in September hoorde je net hier op Link. Na het nieuws van 11 uur. Het is vandaag natuurlijk 5 juni. En dan zijn er ook mensen jarig. En ik weet wie. Ja, niet iedereen ken ik natuurlijk van naam die vandaag zijn verjaardag viert. Maar een aantal wel. Zo denk ik bijvoorbeeld. Ja, ik zie hier de naam staan van Mark Wahlberg. De Amerikaanse filmacteur. Die wordt vandaag 55. We feliciteren vandaag ook Henk Vos. Die was ooit profvoetballer. Wordt 58. En Kenny G, de saxofonist uit de Verenigde Staten. Wordt 70 vandaag. Verder is Kees Hulst jarig. Dat is een acteur. Die wordt 74. En Laurie Anderson, een experimentele muzikus, wordt vandaag 79 jaar. Allemaal van harte gefeliciteerd. Als jij je verjaardag viert, dan draai ik een leuke plaat voor je van Shakira. Whenever, wherever, New Blink.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Kenny B in Parijs na Blue Boy met Remember Me. En daarvan nog Duran Duran, het Free to Love. Het regennieuws van 11:30 komt eraan. En dat betekent ook dat ik zometeen nieuws heb uit de wereld van de showbiz. Over wie gaat het? Nou, dat hoor je straks allemaal. Ga ik je straks vertellen, nu nog niet. Is Robert Palmer and Every Kind of People.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek, huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Goedkope poetspullen.nl.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
7: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
11: Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley.

0: het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Dinsdag zijn twee personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op drie locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naaktbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer.
3: Link reclame.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
6: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
7: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.

0: Alicia X and the Boy Does Nothing was dat. Het is 11:30. Ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je. Best wel veel nieuws eigenlijk. Ik zie hier nieuws over Maan en Goldbandzanger Karel Gerlach. Die zijn uit elkaar. Na 3,5 jaar hebben ze een punt achter hun relatie gezet. Ze willen verder helemaal niks kwijt over de reden van de breuk. Maar ze hebben wel besloten om als vrienden uit elkaar te gaan.
1: Link.
0: En dan is er ook nog nieuws over Kanye West. Ja, die geeft twee optredens in het Gelredome. Zaterdag en maandag. 70.000 kaarten zijn ervoor verkocht. Nou, bij de gemeente Arnhem zijn 3 demonstraties rondom die concerten aangemeld. En de burgemeester van Arnhem die zegt dat de demonstranten een plek krijgen waar zij zichtbaar en hoorbaar zijn voor de bezoekers.
1: Link.
0: Dan is er ook nog nieuws over... eens even kijken, wie is dat? Oh ja, Denzel Washington, dat is een acteur zoals je weet uit Amerika. Die zou een film maken over Hannibal Barcas. Dat is een Carthaagse legeraanvoerder, Hannibal. En Denzel Washington zou Hannibal spelen. Maar dat gaat allemaal niet door, want Netflix die heeft de film stilgezet omdat er helemaal geen geld voor is.
1: Link.
0: Budgetproblemen. Nou, dan is er nog nieuws over Prince. De man is er natuurlijk al een tijdje niet meer. Maar er komt een nieuw album van Prince aan. Voor de tweede keer sinds zijn overlijden dan verschijnt er een postuum album van hem. Timeless gaat het heten. Verschijnt eind augustus. En 10 niet eerder uitgebrachte liedjes van de zanger die staan daarop. Die opnames werden allemaal gevonden in de kluis van op het landgoed van Prince. En daar ligt waarschijnlijk nog veel meer.
1: Link.
0: Even kijken. En als laatste dan heb ik nieuws over Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet. Die hebben een bijzondere avond beleefd in Monaco. Het stel was aanwezig bij een officiële receptie van prins Albert en prinses Charlène. Die werd georganiseerd rondom de 83e editie van de Grand Prix van Monaco, die hij natuurlijk zou rijden. En dat vond allemaal plaats in het Oceanografisch Museum van Monaco. Daar was hij. Een hele mooie locatie. Kijkt uit over de Middellandse Zee. Ach, prachtig. Nou, hij was erbij.
1: Link.
0: Wij niet. Wij luisteren naar muziek van Billy Ocean. Get out of my dreams. Get into my car. Hey!

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 12 juni vindt de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Hellevoetsluis plaats. Dit jaar kunnen deelnemers weer meedoen aan verschillende afstanden om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Wat kunnen deelnemers allemaal verwachten tijdens de editie van dit jaar? We spraken met Mariola van de organisatie om hier meer over te weten te komen.
2: We zijn 5 jaar geleden begonnen met 3 turnmodus om dit weer op te pakken na de corona. En samen met heel veel vrijwilligers regelen we dit ieder jaar. We zijn een vast team van 3 tot 5 mensen die de basisdingen regelen. En daarnaast hebben we zo ongeveer 90 vrijwilligers nodig om alles eromheen te regelen. Voor stempelaars, verkeersregelaars, EHBO en dat soort zaken allemaal. Om het evenement gezellig, goed en veilig te kunnen laten verlopen. Op de website www.kdosport.nl staat alle informatie over de avondvierdaagse, over de routes. Via daar kan je je online aanmelden. Kan je zien waar de stempelposten gaan staan. Dus dan kan je alle informatie vinden. En we willen vooral vragen aan de mensen die nog mee willen doen. Schrijf je in tot uiterlijk aanstaande zaterdag online. Dat scheelt op maandag, op dinsdag heel veel file bij de last minute inschrijvingen. We zien ieder jaar dat er toch nog aardig wat mensen op de laatste dag gezellig willen meelopen. Alleen dan moet dat allemaal even handmatig verwerkt worden. En dat kost even tijd. Dus wil je meelopen, schrijf je online in via de site van www.kdosport.nl. En dan zorgen wij dat de stempelkaarten van de kinderen op de scholen terechtkomen. En de kinderen die niet op de basisscholen in Hellevoetsluis zitten, die kunnen hun stempelkaart ophalen op de eerste dag, dinsdagavond.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.
3: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Kate Bush was dat en Running Up That Hill naar Mark Floor en Snelle met Parkje, Biertje, Vrienden. Nou, misschien is dat iets voor het weekend. En ga jij dat ook doen zometeen of straks over een uurtje of 4, 5 als het weekend voor jou aanbreekt. Ik wens je in ieder geval nog een prettige middag en een prettig weekend. En voor zometeen na het nieuws van 12 uur, als de lunch aanbreekt, dan hebben we hier de Link Lunch, zoals je misschien wel weet. En in die Link Lunch is altijd nieuws uit de regio te horen. Over de hengelsportvereniging Ons Genoegen bijvoorbeeld, Cor Michels gaat erover vertellen. En Leon Soeterboek, dat is de directeur van Theater De Twee Hondjes, vertelt over het nieuwe theaterseizoen. Hoor je straks allemaal. Eerst nog muziek van Edward Meijer, Cher en Michael Bublé. Tot volgende week. Hoi.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreak-managementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
10: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
9: Floradektuinaanleg.nl.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw uur, Link, een nieuw uur.

Katrina en The Waves hoorde je met Walking on Sunshine als opener voor de laatste Link Lunch van deze week alweer. Maar ook vandaag brengen we natuurlijk in dit programma weer allerlei leuke nieuwtjes uit de regio Voorne-Putten. Wat gebeurt er allemaal in Nissewaard en in Voornaanzee? Je hoort het in een uur tijd tijdens een nieuwe uitzending van Link Lunch. Want we hebben zometeen Cor Magielsen van Hengels Sportvereniging Ons Genoeg aan de lijn over een clinic die aankomende zondag gaat plaatsvinden in Spijkenissen. En ook bellen we met directeur Leon Soeterboek van Theater De Twee Hondjes over het nieuwe theaterseizoen in Hellevoetsluis. En daarnaast is Alex natuurlijk weer in de studio om vooruit te blikken op een nieuwe uitzending van Sport op Voorne-Putten. Dat hoor je morgen natuurlijk allemaal weer tussen 2 en 5 hier op deze radiozender. En we blikken natuurlijk vooruit in de Link Regio Agenda en draaien de beste muziek van vroeger en nu. En we hebben zometeen natuurlijk ook nog Marshmallow voor je klaarstaan en Earth, Wind & Fire. Maar dit is eerst Maroon 5, This Love.

programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: De nieuwe van Marshmello, toch echt wel lekkere feel-good muziek. Where We Go hoorde je hier bij de streekomroep Link Media. En we gaan het hebben over aankomende zondag. Want dan organiseert Hengel Sportvereniging Ons Genoegen tussen 10:00 en 3:00 middags. Ja, een clinic en demodag aan de Westkade in het centrum van Spijkenissen. Je wordt op deze dag van harte uitgenodigd om kennis te maken met de hengelsport en te ontdekken welke mogelijkheden er allemaal zijn. We willen hier natuurlijk veel meer over weten. En daarom hangt Cor van Ons Genoegen nu aan de lijn. Goedemiddag, Cor.
1: Ja, goedemiddag, Petty.
0: We gaan het zo meteen natuurlijk over aankomende zondag hebben. Maar ik vraag me altijd in eerste instantie af, waar is de passie voor hengelsport bij jou ooit vandaan gekomen?
1: Dat is een hele goede vraag. Lekker, 's ochtends vroeg, rust, ruimte, relaxen.
0: Dat is vooral de, inderdaad. En hoe lang doe je dit al? Hoe lang ben je er al dat je

0: deze passie uitvoert?
1: Pas. Ja, vissen, dat vanaf mijn 10e, 11e, denk ik. Ik ben uit 62, dus reken maar uit.
0: Ja, en wat vind je nou al die jaren nog steeds zo leuk aan de hengelsport om dat te blijven doen?
1: Ja, op het moment dat je beet krijgt, dan komt er een soort adrenaline vrij om die vis binnen te halen. Ja. Dat is heel raar, maar dat geeft genoegdoening.
0: En hoe vaak ben je zelf op pad in de week om langs het water te zitten?
1: Nou, vroeger was het echt vrijdag, zaterdag, zondag. Want tegenwoordig kies ik gewoon op het gemakkie. Dus niet meer wedstrijd vissen, dat deden we vroeger wel. Dus nu is het echt gewoon als recreatie.
0: Ja, precies. En dat gaan jullie allemaal laten zien als Hengelsportvereniging Ons Genoeg aan mensen die daar interesse in hebben. En dat is allemaal aankomende zondag. Wat kunnen mensen daar allemaal verwachten tijdens de Clinic en Demodag?
1: Nou, we hebben deze Clinic en Demodag opgezet omdat we de grootste vereniging van spijkenissen zijn. Met inmiddels 3250 leden. En we dachten, ja, we moeten naar buiten treden. Hè? Want een paar jaar geleden lag de hengelsport echt onder vuur. Door vooral... de Partij van de Dieren en dit en dat. Je kent het allemaal wel. Je zal het allemaal meegekregen hebben. Dus we willen ook laten zien dat wij de jeugd die dan komt vissen bij Ons Genoegen, dat we die ook leren hoe om te gaan met die vissen. Nou, we kunnen... De jeugd is er. Wedstrijdvissen is er. We leren je alles over roofvissen. En de karpervissers zijn er. En die laten allemaal zien hoe het werkt.
0: Is dat uiteindelijk ook het doel wat jullie willen bereiken? Mensen echt laten zien hoe het aan zijn werk gaat?
1: Ja, en dat het niet alleen maar... Kijk, er zijn ook incidenten geweest in het verleden met karpervissers die dan met een radio keihard langs de waterkant zaten 's nachts. Ja, dat is niet leuk voor de mensen die daar aan het water wonen. En daar hebben we ook actief op ingegrepen. En nog maar een paar mensen krijgen een nachtvergunning. En die hebben echt bewezen dat ze vissen, nachtvissen op de karper zoals het hoort. En we willen natuurlijk niet de mensen die niet vissen, dat die last hebben van ons, van het vissen.
0: Nee, snap ik inderdaad helemaal. Want maakt het bijvoorbeeld uit of je veel ervaring of juist weinig ervaring hebt om deze dag bij te wonen?
1: Nee, maakt niet uit. Want vorig jaar was het een beetje ook slecht weer. Dat voorspellen ze nu ook. Maar er is een tent aanwezig. Op het moment dat er een pieper afgaat voor een karper, dan, als jij wilt, dan kan jij hem binnenhalen. Dat laten we zien en hoe dat het werkt.
0: Ja, leuk inderdaad. En dat allemaal aan de Westkade in het centrum van Spijkenisse. Als mensen meer informatie willen, waar kunnen ze terecht om alles te bekijken wat er op het programma staat en hoe laat het allemaal begint?
1: Het heeft in de kranten gestaan en je kunt terecht op www.onsgenoegen.com.
0: Oké, dat is inderdaad helemaal duidelijk. En als mensen natuurlijk willen bezoeken aankomende zondag... moeten ze inderdaad over de streep trekken om langs te komen? Wat maakt het wat jou betreft zo leuk om deze dag te bezoeken?
1: Je krijgt een gratis drankje aangeboden, dus dat is altijd lekker.
0: Kijk, en je krijgt ook nog eens een inkijkje over de hengelsport.
1: Nou,
0: dat belooft een hele mooie dag te worden. Cor, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen en alvast heel veel plezier aankomende zondag.
1: Ja, dankjewel. En alvast een fijn weekend voor de luisteraars.
0: Helemaal goed. Bedankt, hè. Tot ziens.

Bruce Springsteen en Better Days hoor hier bij Link. De streekomroep van Voorne Putten, waar we natuurlijk de beste muziek van de afgelopen jaren draaien. En natuurlijk ook nieuwe muziek kan je voorstellen, want dat doen we tijdens de muziektip van de dag die regelmatig in dit programma voorbij komt. En de muziektip van de dag is vandaag voor een Nederlandse artiest die de afgelopen jaren flink wat hits heeft gescoord. We hebben het over Douwe Bob, want hij won in augustus 2012 alweer de eerste editie van de talentenjacht De Beste Singer-Songwriter van Nederland. En vanaf dat moment ging het hard met zijn muzikale carrière, want 4 jaar later mocht hij Nederland zelfs vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival en eindigde hij op de 11e plaats. En een jaar daarna is hij gewoon door blijven gaan, want vorig jaar scoorde hij onder andere hits met zijn eigen plaat Funny. En ook een samenwerking met zangeres Mo Nog Even Blijven werd een grote hit in Nederland. En begin dit jaar bracht Douwe Bob ook al de plaat With You uit. En nu is hij terug met opnieuw een nieuwe plaat. Welcome to the Outcast Town is onderdeel van het nieuwe album van Douwe Bob. En ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. En daarom wil ik hem graag aan je voorstellen. Dit is de nieuwe van Douwe Bob. Welcome to the Outcast Town. Hier op Link.

0: tries again.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
4: Chocoparadijs.nl.
3: Chocoparadijs.nl.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissen Pop 2026.

0: Arjan Strong, de Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bandissenpop.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Dinsdag zijn 2 personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naaktbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWell Voorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
14: Voel je

0: Sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse. Valerie hoorde je hier bij Link. En het is weer eventjes tijd om vooruit te kijken. En dat doen we natuurlijk in de Link Regio Agenda.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en in de Link Agenda is te vinden dat je op zondag 14 juni... een kijkje kunt nemen in zo'n 20 tuinen in de Brielse binnenstad. Zowel grote als kleine tuinen doen mee aan gluren in de tuin van de buren. En ook qua soort tuin loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's, zoals de verkoop van...

zelfgemaakte kunst. Of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. En je kunt jezelf aanmelden om dit allemaal bij te wonen via mariannestolkiet@gmail.com. En dan ontvang je meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen die zijn zelf te bezichtigen tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Dan gaan we op dinsdag 16 juni kijken in Bibliotheek de Boekenberg. Want dan vindt om 10 uur 's ochtends de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld plaats. En op diezelfde dag vindt deze workshop ook om 2 uur 's middags plaats in de bibliotheek in Hellevoetsluis. En je leert hierbij hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je meer informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. En er wordt toch eventjes een disclaimer dat je wel je eigen laptop mee moet nemen of je tablet of smartphone om deel te nemen aan deze workshops. En voor meer informatie en aanmeldingen voor beide workshops kun je terecht op de website van de bibliotheken. Dat is bzhe.nl. En wil je zelf een tip doorgeven? Doe dat dan via redactie@linkmedia.nl. En wie weet staat hij binnenkort in de Link Regio Agenda. Dit is Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

laatste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: als je deze muziek hoort, dan krijg je toch spontaan weer zin in de zomerse temperaturen. Camila Cabello en Ed Sheeran met Bam Bam. En het huidige theaterseizoen, die loopt bijna op zijn eind. Maar de theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om het seizoen 2026-2027 voor het publiek samen te stellen. Sinds kort staat ook het nieuwe theaterseizoen van Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis online. We zijn erg benieuwd wat je als theaterbezoeker allemaal kunt verwachten in dit theater. En daarom hangt directeur Leon Soeteboek aan de lijn. Goedemiddag, Leon.
1: Goedemiddag.
0: We gaan het zo meteen hebben over natuurlijk het nieuwe seizoen en de programmering. Maar je bent nu een aantal jaar actief als directeur bij het theater in Hellevoet. Hoe bevalt het?
1: Ja, het is fantastisch. Ik zit er nu 3 jaar. En ik mag ook trouwens zeggen dat ik sinds een jaar nu aangesloten ben bij het theater Dikus in Middelharnis. Daar doe ik ook de programmering voor. En daar ben ik ook met een mooi woord strategisch adviseur.
0: Kijk, dus volle bak met theater bezig en ook natuurlijk afgelopen maanden weer druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe seizoen. Vanaf wanneer beginnen jullie daarmee en wat komt er allemaal bij kijken voor jullie als team om dat helemaal in elkaar te zetten?
1: Ja, we beginnen eigenlijk met het theaterseizoen. Het begint officieel weer voor ons half september. 12 september beginnen we weer. Wat daarvoor komt kijken, ja, dat is enorm veel, moet ik eerlijk zeggen. We beginnen eigenlijk alweer juni. Dat is, dat is deze maand. Ergens half juni beginnen we weer met de eerste kijkdagen, zeg maar, de previews vanuit de impresariaten naar nieuwe artiesten, of in ieder geval artiesten met een nieuwe shows. En dat is alweer voor seizoen 27-28. Dus eigenlijk vanaf juni tot en met nu, eind van het jaar, hebben we allerlei impresariaatdagen. Dat zijn dus, laten we de artiesten zien uit hun stal, om vervolgens weer een beetje te kijken van wat is het leuk voor je eigen theater, zodat je ook met de boekingen gaat beginnen. En, dus dan begint het pas.
0: Ja, en het theaterseizoen, dat is inderdaad onlangs gepresenteerd door jullie. Wat kunnen mensen allemaal verwachten het komende seizoen?
1: Ja, we hebben echt dit jaar, ik vind het zelf nu als de derde keer dat ik nu dat mag programmeren, vind ik het mooiste seizoen wat we nu hebben. Waar heeft het mee te maken? Dat heeft te maken, denk ik, gewoon dat we echt en heel veel mooie en grote namen hebben. Zoals een Cor Hoeber, Esther van der Voort, Dolf Jansen, Klaas van Eerde, Karin Bloemen, nou noem maar op. Allemaal van dat soort grote namen. Je moet ook elke keer denken, het is een klein theater, hè? 200 stoelen en dan toch nog zulke grote namen binnenkrijgen. Dat is echt fantastisch. Dus dat zijn ongeveer 20 grote namen die we hebben. We hebben heel veel muziek. Ik kom natuurlijk uit die muziekwereld zelf. Je voorstellingen lopen enorm goed. Dat gaat van Toto Tributes tot die Ramses Shaffi die...

0: De industriehaven waar 9 van de 10 inwoners vanuit Spijkenissen, Nissewaard, Voorneputten, maar ook in Hoogvliet natuurlijk in werken, ook uit Rotterdam natuurlijk. Dus dan zie je de opbouw van eigenlijk de industrie. Het heet Kano naar Zee. En dan hebben we nog een mooie film, dat heet de Ocean Film Tour. Dat gaat over 5 documentaires. Echt waar gebeurde dingen in een prachtige film in het oceaan. Of in ieder geval in de zeeën van de wereld. Dat hebben we dus een stuk. En we hebben nog allerlei mooie kleinkunst. Zoals bijvoorbeeld Ellen ten Damme die er komt. Er is zoveel. Dat ik eigenlijk denk van, stel maar nog een vraag, dan ga ik die beantwoorden.
1: Dus maar ja, inderdaad een heel gevarieerd programma, zoals je al zegt. Is dat ook de manier waarop jullie dan inderdaad het gehele seizoen, de programmering weer gewoon interessant en leuk willen houden voor bezoekers van alle leeftijden en van allerlei interesses?
0: Ja, zeker, zeker. Maar ook tegenwoordig ook de verschuiving die er plaatsvindt. Ik kom ook, wat ik net zei, uit de muziekwereld, maar ook uit de zorgwereld. En we gaan ook sociaal, dat heb ik er al vanaf het begin gedaan, sociaal-maatschappelijk programmeren. Dus het gaat iets over dementie, het gaat over huiselijk geweld, het gaat over eenzaamheid. Die voorstellingen zitten er ook in. En probeer je natuurlijk naar het grote publiek te doen, maar ook naar de zorginstellingen onder andere, dat je dat ook probeert in dit geval te verkopen. Want het gaat natuurlijk iedereen aan, al die thema's die ik zojuist benoemde. En dan vind ik dat je als theater, vind ik heel belangrijk dat je daar ook een grote rol in speelt. Want het theater is ook een verlengstuk natuurlijk van een gemeente. Die daar financiën voor verleent om iets neer te zetten. Het is niet alleen maar entertainment, je kan er ook iets van leren. Het kan ook met colleges zijn die er gegeven worden over bepaalde onderwerpen.
1: Ja, mooi inderdaad. Want heb je echt, je hebt net al wat voorbeelden inderdaad genoemd, maar ben je echt trots op een bepaalde voorstelling dat je zegt, nou, dat vinden we zo tof dat die is in het programma te vinden is komend seizoen?
0: Ja, qua namen natuurlijk vind ik sowieso, wat ik net zei, we hebben 20 grote namen, waar onder andere zo Jan Beuving en Freek de Jong ook natuurlijk vallen. Dat zijn natuurlijk de grote namen. Ja, bijzonder. Ja, ik zou de anderen denk ik tekort doen. Want we hebben ook heel veel lokaal geweld staan. We hebben ook gewoon ongeveer 15 lokale dingen die ook heel goed lopen, soms uitverkopen, vaak uitverkopen. Dus dat zou ik nogmaals ook de anderen teniet doen. Dus daar ga ik niet aan wagen.
1: Als mensen meer informatie willen vinden over het aankomende seizoen, waar kunnen ze terecht?
0: Ja, sowieso bij ons in het theater kunnen ze altijd terecht. Op de dinsdag, of op de donderdag en de vrijdag kunnen ze gelijk een lekkere lunch nuttigen in de foyer. En anders gewoon www.theatertweehondjes.nl en info@theatertweehondjes.nl. Dan kunnen ze alles info krijgen. Maar in ieder geval, alles staat online en dan kun je ook gelijk nu online kopen.
1: Leon, bedankt.
0: En de kaartverkoop is voor de vrienden van start gegaan. Ja. En vandaag is die echt online gegaan en het loopt als een malle.
1: Nou, het was in ieder geval goed om te horen. Leon, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. En alvast heel veel plezier gewenst alweer met het nieuwe seizoen in jullie theater.
0: Dankjewel.
1: En fijn weekend. Hoi.
0: Tot later. Hoi.

0: paradise.
1: George Ezra en Green, Green Grass. En ja, Green Grass, dat ga je morgen inderdaad zeker weer... letterlijk voorbij zien komen is inderdaad wat lastig. Maar horen wat daar gebeurt. Wat daar gebeurt inderdaad op die groene velden. Want morgen is het natuurlijk weer tijd voor sport op Voorneputten. Met een nieuwe uitzending vanaf 2:00 middags. En ja, zoals we vorige week al besproken hebben, dat kan 5:00 worden. Dat kan ook 6:00 worden. En alles daarover is Alex aangeschoven in de studio om daar meer over te vertellen. Goedemiddag, Alex.
2: Goedemiddag, Perry. En ja, het werd 6:00, hè?
1: Ja, het werd 6:00 inderdaad. Is dat de verwachting dat dat deze week ook weer gaat gebeuren?
2: Het zou me niets verbazen.
1: Nee, is het spannend in de competities van de clubs uit de regio?
2: Ja, het gaat om de na-competities. En waren er vorige week nog 8 clubs, nu zijn er nog 6 clubs. Vorige week moest er 1 afhaken, omdat die tegen elkaar speelden uit de regio. Hè. De ontmoeting tussen Zuidland en Hellevoetsluis. Hellevoetsluis delfde het onderspits en doet niet meer mee. En in een tweede tussenronde is afgelopen dinsdagavond ook Sportclub Botlek uitgeschakeld bij EMM 21 in Roelof Arendsveen. Omdat 2 keer verlengen en in 4 dagen tijd 120 minuten voetballen net even iets te veel was voor die mannen.
1: Hm. Ja, en jij mag ook weer als verslaggever op pad, zie ik in het schema staan. Jij mag naar een finale toe.
2: Ik mag naar een finale toe en de allergrootste finale die we hier op het eiland kunnen voorstellen, want het hoogste niveau was de afgelopen 2 seizoenen de eerste klasse. Door het kampioenschap van Spijkenisse in de eerste klasse hebben we volgend jaar ook weer een 4e divisionist erbij en misschien ook nog wel een 2e club van het eiland. En dat is een jaar of 4-5 niet voorgekomen. Nieuwenhoren kan morgen, als ze tegen ASC weten te winnen, in ieder geval dat te doen. Vorige week waren het Alphense Boys. Nu is het dus ARC. Allebei afkomstig uit Alphen aan de Rijn. En dit is weer een herhaling van de eerste ronde van de na-competitie van vorig jaar. Die toen met, 5-1 door Nieuwenhoren werd gewonnen over 2 wedstrijden. Dus ja, dat belooft wat. Afgelopen woensdag is hier ook weer de eerste halve finale geweest. Dat is alleen voor de divisies. Als je naar de divisies gaat, is het een uit- en een thuiswedstrijd. En speel je dus niet op neutraal terrein. En die wedstrijd die leek in een 1-0 voor ASC te eindigen. Maar 10 minuten voor tijd was het Frank terecht die de 1-1 wist binnen te brengen. En dus een uitstekende uitgangspositie voor scheidend trainer Rodi van Heen. Die naar Hoornaar gaat, naar Stedoco in de 3e divisie, om daar trainer te worden. Maar het zou zomaar kunnen. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het 1-1 blijft of 2-2 en dan of 0-0. En dan moeten we gaan verlengen, net als vorige week.
1: Ja, dan komt die 6:00 weer om de hoek kijken.
2: Dan zeker, want die wedstrijd begint pas om 3:00. Dus die is pas tegen 5 afgelopen. Met een verlenging van 2 keer een kwartier zit je al op 5:30. Dus tegen de tijd dat de strafschoppen zijn genomen, ben je 5:45, 6:00.
1: Ja, dus dat gaan we inderdaad sowieso volgen. Maar ik zie nog mee in het schema. Ja,
2: ja, er zijn nog 6 deelnemers. En alle 6 deelnemers die gaan we belichten. Niemand speelt tegen elkaar in deze situatie. Dus we zijn ook met 6 man op pad. En voor de overige wedstrijden is het bijna zo dat we kunnen zeggen dat het klaar is na morgen. Want er zijn nog 3 andere finales en 2 andere wedstrijden in de 2e ronde. Die spelen pas volgende week de finale. Dat is de finale van de eerste klasse, zullen we maar zeggen. 2 ploegen uit de 2e klasse die gaan proberen om in dat geval naar de 1e klasse te promoveren. Vorige week was Brielen vrij, omdat ze als hoogste geëindigd zijn in die 2e klasse en daarom een extra vrije ronde hebben. Die krijgen het gelijk zwaar, want ze degradant uit dezelfde 1e klasse van Nieuwenhoorn en Spijkenisse. Nieuwekerk, die is de tegenstander.

0: tegenstander. En die proberen dus in de eerste klasse te blijven. Dus of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Die andere ploeg die na competitie uit diezelfde klasse moet spelen is Heijnen Noord. Was vorige week ook vrij samen met Nieuwekerk. Want die stromen dus nu pas in het toernooi. En die strijden tegen degradatie. En die moeten gaan proberen om Zuidland te verslaan. Daar gaat Zuidland naartoe. En dat is de grote vraag of dat gaat lukken. In de competitie hebben ze een keer gewonnen en verloren van elkaar. Dus wat dat betreft, althans Heijnen Noord niet natuurlijk, want die hebben niet in de competitie tegen elkaar gespeeld. Maar in het verleden is dat wel gebeurd. En daarover is dus niks te zeggen. Maar goed, het is wel een heel saillant detail bij deze wedstrijd. Want Heijnen Noord die wordt getraind door een spijkernisser, Tom den Boer. En die is volgend jaar de trainer van Zuidland.
1: Oeh, dat is spannend.
0: En ik ga je nu al vertellen dat hij aan de kant gezet wordt morgen. Hij mag niet trainen.
1: Oh, echt? Oh, om inderdaad.
0: De laatste competitiewedstrijd was er helemaal geen probleem om tegen een regioclub te spelen. Maar nu vinden ze dat blijkbaar niet kan. Dus is daar een andere stroomman, zeg maar, binnen die club. Die ook al Ivan Divković aan de kant zette dit seizoen. Die vervolgens de tweede helft van het seizoen zelf bij Hellevoet Sluis als interimcoach aan de slag ging. Dus sneu voor Tom, die misschien wel extra hard nu gaat juichen, niet voor Heijnen Noord. En ik sprak toen Heijnen Noord bij spijkernissen speelde, de voorzitter. En die Tom den Boer is een echte man met een spijkernissenhart, maar ook een Heijnen Noord hart. Vanaf 4 jaar gaat hij met die voorzitter mee op vakantie. En nu wordt hij aan de kant gezet. Ja. Ik denk dat dat heel veel pijn doet. Ja. Maar ik weet niet of het in goed overleg is gedaan. Dus of dat gaat lukken, gaan we zien. Dat betreft de tweede ronde. Maar ook daar moet een winnaar komen. Dus wordt er verlengd. Dan gaan we door. Collega Dick van der Meer gaat daar naartoe. En al een finale is er ook in de Hoekse Waard morgen. Dat is een finale tegen degradatie voor OVV uit Oostvoorne. Zij spelen tegen Schravendeel. Die wordt weer bij SLO in Oud-Beijerland afgewerkt. En Peter Bos gaat voor ons naar die wedstrijd toe om te kijken of OVV behouden kan blijven. Of dat er toch Schravendeel, dat samen met al die regioclubs, 8 clubs zaten er in de vierde klasse dit seizoen. Dat ze toch nog een jaartje vierde klasse moeten worden. Of dat zij omhoog gaan, zullen we maar zeggen. Dan die andere finale, GHVV, ik noemde ze vorige week ook al eventjes. Die hebben het goed gedaan, vorige week de eerste ronde overleefd. Zij spelen tegen DBGC uit Oude Tongen in de competitie. 1 keer een grote overwinning en 1 keer een kleine nederlaag geleden. Want dat zijn 2 ploegen die elkaar ook in de competitie zijn tegengekomen. Ze spelen de finale bij voetbalvereniging Stellendam, die in district Zuid, maar dan in de derde klasse actief is. En zich net hebben weten te handhaven. En op dat neutrale terrein zal René Reek verslag gaan doen. En dan de grote vraag, gaat het Rokanje lukken? Want die hebben 2 hele mooie periodes gedraaid. 2 goede seizoenen in de 5e klasse. Maar ze willen zo graag hoger op. Wat ze in Ter Aar niet willen, bij de Ter Aar voetbalvereniging, TAVV afgekort, dat is degraderen uit de 4e klasse. En dat is inzet van die wedstrijd. Finale, daar waren heel veel clubs die zich hadden beschikbaar gesteld, maar niemand kon vrijwilligers opbrengen om die wedstrijd te hosten morgen in de Rotterdamse regio. Vandaar dat ze naar Den Haag uitwijken. Laakkwartier is het terrein waar er morgen gespeeld gaat worden voor die ontmoeting. Dus dat is enorm belangrijk. Dus 2 wedstrijdjes uit de tweede ronde die volgende week een finale kunnen beleven. En hoe mooi zou het dan zijn, Perry, dat we volgende week nog maar 1 wedstrijd hebben in de nacompetitie. En dat die gaat tussen Brielen en Zuidland. En dan moeten ze ergens tussenin een veld gaan vinden waar ze gaan spelen.
1: Heb jij nog,
0: zal vast niet Goeree worden.
1: Nee, ik wou net zeggen, heb je nog opties? Maar
0: GHVV 13, denk ik.
1: Dat is wel redelijk centraal. Ja,
0: mooi nieuw complex. Ja. En Zuidland heeft daar ook goede banden mee. Wellicht dat Brielen daarom zegt, dat willen we niet. Het gaat er ook een beetje om of dat gevraagd is door de bond of GHVV dat dan ook graag wil doen. Maar ik denk wel dat dat gebeurd is. Ja, en anders dan zullen ze uit moeten wijken, denk ik, naar Spijkenis of Hellevoet Sluis.
1: Ja.
0: En Spijkenis is dan weer dicht bij Zuidland en Hellevoet Sluis weer te dicht bij eigenlijk bij allebei misschien wel. Dus dat zou op zich nog kunnen. Dat zou een grotere optie zijn dan VV Spijkenis. Nieuw-Horen zou dan ook kunnen natuurlijk om daar de wedstrijd af te werken. Maar ook dat ligt heel dicht weer bij Brielen.
1: Nou ja, we gaan zien wat inderdaad de puzzel gaat brengen. Morgen in ieder geval vanaf 2 uur weer een nieuwe sport op voor de putten. En dat allemaal natuurlijk op deze radiozender van Link. Alex, laatste vraag. Wie gaat wereldkampioen worden? Want volgende week is het allemaal

0: aan de gang?
1: Ja, volgende week. Hè. Ja, zou je eigenlijk natuurlijk volgende week aan me moeten vragen, wetende dat ik er dan niet ben. Ik heb me er eigenlijk helemaal nog niet bezig mee gehouden. Maar ik denk toch dat het wel een Europese ploeg zal zijn. Frankrijk, Spanje. Italië is het al lang niet meer tegenwoordig. Nee. Dus wat dat betreft. Ja, soms kan Portugal ook heel raar uit de hoek komen natuurlijk. Ja. Dus dat is de grote vraag. En ik heb ook niet zo'n goed gevoel overgehouden aan een uitzwaaiwedstrijd.
0: Nee, precies. Dus dat, nou ja, we gaan het
1: maar
0: in
1: goed, ik hoop wel dat ze de eerste ronde overleven. Al ja. Denk ik dat Japan een hele lastige tegenstander wordt. Noorwegen zeker. Natuurlijk ook lastig is.
0: Ja. Nou, we gaan het in ieder geval zien. We gaan hem noteren. Een Europees land voor jou in de WK-pool. Alex, dankjewel dat je weer wilde aanschuiven. En veel plezier morgen tijdens nieuwe Sport op Voornepunt.
1: Dankjewel. En tot eind augustus.
0: Tot eind augustus. Nou ja, bedankt in ieder geval voor de bijdrage hier in het programma. En we houden elkaar sowieso op de hoogte.
1: En volgende week krijg je eindelijk een vrouw tegen je over je.
0: Kijk, nou ja, dan gaan we dat inderdaad met Margreet gaan we dan vooruitblikken op een nieuwe uitzending van Sport op Voornepunt. En ja, volgende week is ook Link Lunch weer terug. En hebben we onder andere Wijkbrand weer Megan van Luik hier in de studio. En nog veel meer gasten die allerlei actualiteiten en nieuws uit de regio brengen. Dat allemaal volgende week. Ik wens jullie een fijn weekend.
2: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek. Huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan de gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
10: Hey, Kreutse Koker.
11: Ja, wat nou weer?
10: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
11: Nee, nog niet.
10: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
11: Oh ja, joh.
10: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
11: Nou, dat heb je goed gedaan.
10: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
11: Zeker.
10: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
12: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet

0: om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis. Goedsluis.nl. Goedkope
6: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als McQuarrie.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel.

0: Het Voor de aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naaktbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. Dierenambulance Dieren 4. U zoekt met spoed nieuwe vrijwilligers. De organisatie is op zoek naar chauffeurs, bijrijders en centralisten. Het werk is afwisselend en vrijwilligers kunnen trainingen en cursussen volgen. Of je nu 1 dag per week beschikbaar bent of meerdere dagen, alle hulp is welkom. Meer informatie is te vinden op de website van Dieren for You. En tot zover het link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: En nu terug naar...

0: Link Actueel.
1: 2 jaar geleden werd onze regiogenoot Els een landelijke bekendheid door haar deelname aan het populaire televisieprogramma B&B Vol Liefde. Ze groeide uit tot een ware publiekslieveling en tot op de dag van vandaag houdt Els haar ruim 170.000 volgers op de hoogte van haar avonturen. Vorige week deelde ze bijvoorbeeld dat ze dit jaar ambassadeur is van de Rotterdam Charity Run en Rotterdam City Swim. In het programma Link Lunch vertelde Els hier zelf meer over.
2: Ik ging voor liefde, deed ik mee in dat programma en...

0: ik was al eigenlijk op jonge leeftijd met vroeg pensioen. Dat kon, want ik werkte bij KLM. En die regeling die bestond toen nog. Dus ik had eigenlijk een heel rustig leven. En niet weten, ik had geen social media. En toen zeiden op een gegeven moment, toen de uitzendingen bezig waren, zeiden mijn dochters, nou mam, misschien toch maar zo'n Instagram-account maken, waar ik echt totaal niks mee had. Ik wist niet hoe ik snapte, wist niet wat je ermee kon en wat allemaal de bedoeling was. Maar goed, toch gedaan. En na 4 weken had ik 200.000 volgers. Totaal niet bewust wat ik daarmee kon. En dat er allemaal bedrijven aan het trekken waren. Wil je dit, wil je dat, samenwerkingen. En inmiddels heb ik een hoop geleerd. En heb ik heel veel mooie dingen mogen doen. Het is eigenlijk begonnen 3/4 jaar geleden. Toen ben ik benaderd door de Erasmus Foundation. Van, goh Els, we weten dat jij graag altijd wandelt. Ik wandel heel veel. En dat jij ook in Rotterdam bent geboren. Dus wij zouden het heel erg fijn vinden als jij ambassadeur van onze foundation zou willen worden. Nou, dan voel ik me toch enorm vereerd, want ik ben Rotterdamse echt in hart en nieren. En ik draag de stad een warm hart toe. En zeker als ik mijn bereik, wat ik heb op social media, kan inzetten voor goede doelen. Dat bedoel, ik heb wel veel betaalde samenwerkingen, maar ik maak me ook wel heel graag hard voor goede doelen om geld op te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.

0: www.nl. Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jette voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De Voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare.

0: luxe waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van kooi's, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare kooi's in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Hibbiet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.

programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familie.

0: 5. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 14:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Het Voorde aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Dierenambulance Dieren 4. U zoekt met spoed nieuwe vrijwilligers. De organisatie is op zoek naar chauffeurs, bijrijders en centralisten. Het werk is afwisselend en vrijwilligers kunnen trainingen en cursussen volgen. Of je nu 1 dag per week beschikbaar bent of meerdere dagen, alle hulp is welkom. Meer informatie is te vinden op de website van Dieren for You. Dinsdag zijn 2 personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link weer.
6: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt af naar 12 graden.
7: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
11: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
12: Chocoparadijs.nl.
11: Chocoparadijs.nl.
13: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
14: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
13: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
14: Check sundays.nl.
15: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 19 juni kun je vanaf 7 uur 's avonds weer meedoen aan de skatetocht Rollevoetsluis. In een route over ongeveer 10 kilometer skate je samen met honderden andere skaters door Hellevoetsluis en omgeving onder begeleiding van gezellige muziek vanaf de DJ-trailer. Voor de laatste updates en meer informatie kun je terecht op rollevoetsluis.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de 3 mannen uit Heer Hugo Waard, die in januari vorig jaar de gouden helm en 3 gouden armbanden roofden uit het Strens Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Hockeyen, Pluto Sport.

0: plastic, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Het huidige theaterseizoen loopt bijna op zijn eind, maar de theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om het seizoen 2026-2027 voor het publiek samen te stellen. Sinds kort staat ook het nieuwe theaterseizoen van Theater de Twee Hondjes in Hellevoetsluis online. En we belden met directeur Leon Soeteboek over wat je als theaterbezoeker allemaal kunt verwachten het komende seizoen.
2: We beginnen eigenlijk met het theaterseizoen. Begint officieel weer voor ons half september. 12 september beginnen we weer. Wat daarvoor komt kijken, ja, dat is enorm veel, moet ik eerlijk zeggen. We beginnen eigenlijk alweer juni. Dat is, dat is deze maand. Ergens half juni beginnen we weer met de eerste kijkdagen, zeg maar, de previews vanuit de impresariaten naar nieuwe artiesten, of in ieder geval artiesten met een nieuwe shows. En dat is alweer voor seizoen 27-28. Dus eigenlijk vanaf juni tot en met nu, eind van het jaar, hebben we allerlei impresariaatdagen. Dat zijn dus laten ze de artiesten zien uit hun stal. Om vervolgens weer een beetje te kijken van wat is het leuk voor jouw eigen theater, zodat je ook met de boekingen gaat beginnen. We hebben dit jaar, ik vind het zelf nu als de derde keer dat ik nu dat mag programmeren, vind ik het mooiste seizoen wat we nu hebben. Waar heeft het mee te maken? Dat heeft te maken, denk ik, gewoon dat we echt en heel veel mooie en grote namen hebben. Zoals een Cor Hoeber, Esther van der Voort, Dolf Jansen, Klaas van Eerde, Karin Bloemen, nou noem maar op. Allemaal van dat soort grote namen. Je moet ook elke keer denken, het is een klein theater. Hè? 200 stoelen en dan toch nog zulke grote namen binnenkrijgen. Dat is echt fantastisch.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landen tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naaktbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. Dierenambulance Dieren 4. U zoekt met spoed nieuwe vrijwilligers. De organisatie is op zoek naar chauffeurs, bijrijders en centralisten. Het werk is afwisselend en vrijwilligers kunnen trainingen en cursussen volgen. Of je nu 1 dag per week beschikbaar bent of meerdere dagen, alle hulp is welkom. Meer informatie is te vinden op de website van Dieren for You. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link
6: weer.
7: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
10: Rijd je auto niet goed of...

0: Echt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Link actueel.
1: Iedere maandag kun je in het Dijkhuis in Vierpolders meedoen aan de zomerbridgeavonden van Bridgevereniging Kleiburg. Je kunt het tijdens deze avonden opnemen tegen andere deelnemers van dit populaire kaartspel en iedereen is van harte welkom of je nu veel of weinig ervaring hebt. De bridgeavonden vinden tot en met de maand augustus plaats en meer informatie over deze activiteit vind je op dijkhuis.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht. Ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de 3 mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de Gouden Helm en 3 gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen.

0: Rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Vorige maand heeft onze regiogenoot Rosanne Boeren voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap voor golfers tot en met 21 jaar gewonnen. Ze maakte hiermee haar favoriete rol waar en ging er met haar 9e nationale titel vandoor. Hoe heeft ze het NK en de winst beleefd? Rosanne hing aan de lijn in het programma Link Lunch om hier meer over te vertellen.
2: Ik moet zeggen, ik ging nu ook wel redelijk relaxed toernooien en ik ben het

0: Ik denk dat iedereen naar me kijkt en iedereen verwacht er wel een beetje. Maar ik ging wel relaxed het toernooi in. Ik speel niet heel veel meer in Nederland. Dus ik was ook wel blij dat ik weer in Nederland kon spelen in het toernooi. En ik moet altijd, begin van het toernooi vind ik het heel spannend. Maar als ik eenmaal begonnen ben, dan valt de spanning eigenlijk wel een beetje weg. En heb ik alles weer een beetje in controle. Ik ben op Kleiber gestart. In Brielle en door mijn ouders. Ik denk dat was veel golfers. En toen daar met jeugd gespeeld. En op een gegeven moment ben ik mijn eerste NK gespeeld. NK 12. Dat was denk ik in 2016 was het al. En toen ben ik gescout voor het Nederlands team. En toen meer landelijk gaan trainen met andere kinderen en coaches. En daar steeds meer in gaan groeien. En toen natuurlijk ook steeds meer NK's spelen. En toen mijn eerste NK won ik toen ik 14 was, onder 15. En toen is het eigenlijk een beetje binnen gaan stromen, NK. Wel natuurlijk op de socials veel reacties. Maar ook gewoon op Kleiberg, waar ik zelf golf. Heel veel mensen volgen me. En dat is je ook heel goed te volgen. En je kan alles daarom kan je zien. Dus mensen hebben veel felicitaties. Dus dat is wel leuk.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures.

0: Stylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op. 4:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Dierenambulance Dieren 4. U zoekt met spoed nieuwe vrijwilligers. De organisatie is op zoek naar chauffeurs, bijrijders en centralisten. Het werk is afwisselend en vrijwilligers kunnen trainingen en cursussen volgen. Of je nu 1 dag per week beschikbaar bent of meerdere dagen, alle hulp is welkom. Meer informatie te vinden op de website van Dieren for You. Dinsdag zijn 2 personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
10: Link reclame.
11: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
13: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke

0: gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradek Tuinaanleg.nl.

0: Link Actueel.
1: Dinsdag 16 juni vindt om 10 uur 's ochtends de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld plaats in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse. Op diezelfde dag vindt deze workshop ook om 2 uur 's middags plaats in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen.

0: toepassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van de bibliotheken. bzhe.nl.
1: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo...

0: gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen

0: tuinwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Hey, kruidenkoker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
10: Nee, nog niet.
9: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
10: Oh ja, joh.
9: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
10: Nou, dat heb je goed gedaan.
9: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
10: Zeker.
9: Ja toch, niet dan? Echt wel.
11: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een

0: echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur, Link.
4: Een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Vorige maand heeft onze regiogenoot Rosanne Boeren voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap voor golfers tot en met 21 jaar gewonnen. Ze maakte hiermee haar favoriete rol waar en ging er met haar 9e nationale titel vandoor. Hoe heeft ze het NK en de winst beleefd? Rosanne hing aan de lijn in het programma Link Lunch om hier meer over te vertellen.
2: Ik moet zeggen, ik ging nu ook wel redelijk relaxed toernooien. En ik weet natuurlijk dat iedereen naar me kijkt en iedereen verwacht wel een beetje. Maar ik ging wel relaxed toernooien. Ik speel niet heel veel meer in Nederland. Dus ik was ook wel blij dat ik weer in Nederland kon spelen een toernooi. En ik moet altijd... Begin van het toernooi vind ik het heel spannend, maar als ik eenmaal begonnen ben, dan valt de spanning eigenlijk wel een beetje weg en heb ik alles weer een beetje in controle. Ik ben op Kleiber gestart, in Brielle, en door mijn ouders. Ik denk dat was veel golfers. En toen daar met de jeugd gespeeld en op een gegeven moment ben ik mijn eerste NK gespeeld, NK 12. Dat was denk ik in 2016 was het al. En toen ben ik gescout voor het Nederlands team. En toen meer landelijk gaan trainen met andere kinderen en coaches. En daar steeds meer in gaan groeien. En toen natuurlijk ook steeds meer NK's spelen. En toen mijn eerste NK won ik toen ik 14 was, onder 15. En toen is het eigenlijk een beetje binnen gaan stromen, NK. Wel natuurlijk op de socials veel reacties. Maar ook gewoon op Kleiberg, waar ik zelf golf. Heel veel mensen volgen me. En dat is je ook heel goed te volgen. En je kan alles... Daarom kan je zien. Dus mensen hebben veel felicitaties. Dus dat is wel leuk.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Dierenambulance Dieren 4. U zoekt met spoed nieuwe vrijwilligers. De organisatie is op zoek naar chauffeurs, bijrijders en centralisten. Het werk is afwisselend en vrijwilligers kunnen trainingen en cursussen volgen. Of je nu 1 dag per week beschikbaar bent of meerdere dagen, alle hulp is welkom. Meer informatie is te vinden op de website van Dieren for You. Dinsdag zijn 2 personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in op de website van Dieren for You. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellvoorne.nl. BeWell Voorne. Balans begint hier.
11: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes

0: zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.

0: Link Actueel.
1: Dinsdag 16 juni vindt om 10 uur 's ochtends de workshop Creatief met AI van tekst naar beeld plaats in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse. Op diezelfde dag vindt deze workshop ook om 2 uur 's middags plaats in de bibliotheek in Hellevoetsluis. Je leert hoe je nieuwe afbeeldingen kunt maken en hoe je bestaande kunt aanpassen. Ook krijg je informatie over de risico's qua privacy en auteursrecht. Let op, je moet je eigen laptop, tablet of smartphone meenemen. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van de bibliotheken. bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Gewoon heet. Overal en altijd.
1: Altijd.
0: Link.
2: Take a look. Hamer Waddick.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Robiette wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen.

0: Nederland moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebank, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Iedere maandag kun je in het Dijkhuis in Vierpolders meedoen aan de zomerbridgeavonden van Bridgevereniging Kleiburg. Je kunt het tijdens deze avonden opnemen tegen andere deelnemers van dit populaire kaartspel en iedereen is van harte welkom of je nu veel of weinig ervaring hebt. De bridgeavonden vinden tot en met de maand augustus plaats en meer informatie over deze activiteit vind je op dijkhuis.nl.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Koop.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het ritme van de regio.

0: Link actueel.
1: Het huidige theaterseizoen loopt bijna op zijn eind, maar de theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om het seizoen 2026-2027 voor het publiek samen te stellen. Sinds kort staat ook het nieuwe theaterseizoen van Theater De Twee Hondjes in Hellevoetsluis online. En we belden met directeur Leon Soeterboek over wat je als theaterbezoeker allemaal kunt verwachten het komende seizoen.
2: We beginnen eigenlijk weer, het theaterseizoen begint officieel weer op ons half september. 12 september beginnen we weer. Wat daarvoor komt kijken, ja, dat is enorm veel, moet ik eerlijk zeggen. We beginnen eigenlijk alweer juni, dat is, nou, dat is deze maand. Ergens half juni beginnen we weer met de eerste kijkdagen, zeg maar, de previews vanuit de impresariaten naar nieuwe artiesten, of in ieder geval artiesten met een nieuwe shows. En dat is alweer voor seizoen 27-28. Dus eigenlijk vanaf juni tot en met nu, eind van het jaar, hebben we allerlei impresariaatdagen. Dat zijn dus, laten ze de artiesten zien uit hun stal, om vervolgens weer een beetje te kijken van wat is het leuk voor je eigen theater, zodat je ook met de boekingen gaat beginnen. We hebben dit jaar, ik vind het zelf nu als de derde keer dat ik nu dat mag programmeren, vind ik het mooiste seizoen wat we nu hebben. Waar heeft het mee te maken? Dat heeft te maken, denk ik, gewoon dat we echt en heel veel mooie en grote namen hebben. Zoals een Cor Hoeber, Esther van der Voort, Dolf Jansen, Klaas van Eerde, Karin Bloemen, nou noem maar op. Allemaal van dat soort grote namen. Je moet ook elke keer denken, het is een klein theater, hè? 200 stoelen en dan toch nog zulke grote namen binnenkrijgen, dat is echt fantastisch.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
5: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naakbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. Dinsdag zijn 2 personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa

0: 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
2: weer.
3: Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. Met plaatselijk wat mist.
4: Link reclame.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.

0: Link actueel.
1: Tot en met 29 augustus rijdt het toeristentreintje op elke maandag, woensdag en zaterdag om 14:00 langs allerlei mooie plekken in Hellevoetsluis. Je komt met het treintje langs allerlei monumenten en de historische vesting. In het treintje is plek voor in totaal 12 personen. Meer informatie vind je op de Facebookpagina van Bezoek Hellevoetsluis.

0: Link Actueel.
1: 2 jaar geleden werd onze regiogenoot Els een landelijke bekendheid door haar deelname aan het populaire televisieprogramma B&B Vol Liefde. Ze groeide uit tot een ware publiekslieveling en tot op de dag van vandaag houdt Els haar ruim 170.000 volgers op de hoogte van haar avonturen. Vorige week deelde ze bijvoorbeeld dat ze dit jaar ambassadeur is van de Rotterdam Charity Run en Rotterdam City Swim. In het programma Link Lunch vertelde Els hier zelf meer over.
2: Ik ging voor liefde, deed ik mee in dat programma. En ik was al eigenlijk op jonge leeftijd met vroegpensioen. Dat kon, want ik werkte bij KLM. En die regeling die bestond toen nog. Dus ik had eigenlijk een heel rustig leven. En niet weten, ik had geen social media. En toen zeiden op een gegeven moment, toen de uitzendingen bezig waren, zeiden mijn dochters, nou mam, misschien toch maar zo'n Instagram-account maken, waar ik echt totaal niks mee had. Ik wist niet hoe het snapte, wist niet wat je ermee kon en wat allemaal de bedoeling was. Maar goed, toch gedaan. En na 4 weken had ik 200.000 volgers. Totaal niet bewust wat ik daarmee kon. En dat er allemaal bedrijven aan het trekken waren.

0: doe je dit, doe je dat, samenwerkingen. En nou, inmiddels heb ik een hoop geleerd en heb ik heel veel mooie dingen mogen doen. Het is eigenlijk begonnen 3/4 jaar geleden. Toen ben ik benaderd door de Erasmus Foundation van goh Els, we weten dat jij graag altijd wandelt. Ik wandel heel veel en dat jij ook in Rotterdam bent geboren. Dus wij zouden het heel erg fijn vinden als jij ambassadeur van onze foundation zou willen worden. Nou, dan voel ik me natuurlijk enorm vereerd, want ik ben Rotterdamse echt in hart en nieren en ik draag de stad een warm hart toe. En zeker als ik mijn bereik, wat ik heb op social media, kan inzetten voor goede doelen. Dat bedoel, ik heb wel veel betaalde samenwerkingen, maar ik maak me ook wel heel graag hard voor goede doelen om geld op te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link, actueel.
1: Vrijdag 12 juni kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meedoen aan een kruidenwandeling door het natuurgebied van de Voornse Duinen. Tijdens de wandeling ontdek je onder andere welke eetbare en geneeskrachtige planten in de omgeving groeien. Je leert de planten herkennen en je krijgt uitleg over de zowel medische als de energetische werking van planten. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en meer informatie vind je op victoriaroggeveen.nl.

0: Link Actueel.
1: Op zondag 14 juni kun je een kijkje nemen in zo'n 20 tuin in de Brielse binnenstad tijdens gluren in de tuin van de buren. Zowel grote als kleine tuinen doen mee en ook qua soort tuin loopt het aanbod erg uiteen. In sommige tuinen is er wat extra's zoals de verkoop van zelfgemaakte kunst of je kunt er luisteren naar een muzikant of verteller. Meld je aan via mariannestolkiet@gmail.com en ontvang meer informatie en een overzicht van alle deelnemende adressen. De tuinen zijn te bezichtigen van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags.
0: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Een tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.

0: Het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaard hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is het ook gelukt. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Dinsdag zijn 2 personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs. Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht.

0: Rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naaktbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee. Met plaatselijk wat mist.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link

0: of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur, Link.
5: Een nieuw uur, Link.
6: What did you say?

0: Luca Heights.
1: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.
2: Geef mij je angst en ik geef hem nooit meer terug.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Voorne aan Zee Festival vindt vandaag en zaterdag plaats in een grote tent op het Zuidvond in Hellevoetsluis. Vanavond om 8 uur opent Bouke, bekend als de Nederlandse Elvis Presley, het festival met zijn Elvis Matter Band. Ook de Earth, Wind & Fire Tribute Band, Chicago Funk Singers en DJ Gerard Ekdom treden op. Zaterdag is Emma Heesters de hoofdact. Inbraken nemen fors toe in Nederland. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds veel succesvoller. 7 van de 10 in 2020, bijna 8 van de 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen gemaakt dan voorheen. In Nissewaar hebben inbrekers afgelopen jaar 72 keer proberen toe te slaan. In 61 gevallen is dat ook gelukt. De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man uit Spijkenisse veroordeeld tot 7 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. De man dwong tussen augustus 2021 en januari 2025 tientallen meisjes tot het maken van seksueel getinte beelden. Hij deed zich online voor als leeftijdsgenoot, vroeg om naakbeelden en gebruikte deze om slachtoffers te chanteren. De rechtbank noemt zijn werkwijze meedogenloos. Dinsdag zijn 2 personen aangehouden op verdenking van bezit en handel in drugs.

0: Een 40-jarige vrouw uit Hellevoetsluis en een 42-jarige man uit Oostvoorne werden opgepakt na doorzoekingen op 3 locaties. De politie nam circa 3000 ecstasypillen, 18 gram cocaïne en 12 gram crystal meth in beslag. Ook is een geldbedrag in beslag genomen waarvan de herkomst wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee. Met plaatselijk wat mist.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing.

0: De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarbij blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Transmission begins. 5, 4, 3, 2, 1.
4: And now it's time to shut up and dance. This is the sound of the underground. Live from our house to your house. Ladies and gentlemen, this is Extended Dance.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza, dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens hun detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. Met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Welcome back.
5: Dance your ass off
6: on 60 Minutes of commercial-free danceable beats.

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers duidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En in de Siciliaanse stad Palermo is protest ontstaan tegen de bruiloft van zangeres Dua Lipa. Bewoners vinden dat delen van de stad te veel worden afgesloten voor het driedaagse feest. Op posters en spandoeken staat onder meer de tekst: Palermo is niet te huur. Actievoerders zeggen dat de stad er ook voor inwoners moet blijven. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.
4: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer 1 van

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link. Op de nummer 1 van Voorne Putten.

0: nieuwe Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Jouw weekend kick-off in de mix. Elke vrijdag van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dit is Dance Link op de nummer.

0: 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig is.